0: zender Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Annika. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18 óra.

0: er zucht een meisje eens in Goes.
1: Oh, Kovacs.
0: Ik hou niet van tango, wel van bloed.
1: Oh, Kovacs.
0: Waarom heb ik er zo'n

0: Een Duitse maagd uit Amsterdam-Zuid. Oh, Kovac. Die mocht van haar mevrouw niet uit.
1: Oh, Kovac.
0: Kapellmeister, ich bitte Sie.
1: Oh, Kovac.
0: Ach, spiel doch mal, Marie.